Turkish on op Koerdisch, op Arabisch, op Hebreeuw. Op Spanisch en op Englisch, ik luf dat lied, wordt niet graag goed. Op Russisch en Chinesisch.

Maar Sonja, dat is wel voorbij. Ik had je komen zien, zie ik dat niet. Met de eerste aan van mij. Ik sluif je moeder en dat klaar man. Ja, dat is wel een schuld. Je Sonja kunt je besseres aanzetten. Ja, wat zo? Ich küte nie mehr Messkopf, wegen dem blauen Jung und sechs Jahr fort. Und dann mach meine Druck, die ist nah.

helemaal in het laatst. Zo wat vroeg me nog, had ik mis je vroeg. En ik schreef aan bij een Neckerman. Dan, ik zag een lieve Neckerman. Schreef en zal er zijn.